0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Hi.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu een jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het weer van weer online. Er komt veel zon aan en ook warmte, maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was het ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen, moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen. En ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal in Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.

0: ready.
1: Ice Radio. Ice Radio. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offs wedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:15 in plaats van 6:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

forget the world outside.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. Eén stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jette. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jette zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de 2 BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.
1: No, I don't care. I mean, hey, I got Penny.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie, we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationszaal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord, Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen, maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: De muziek.

The Quiet North, mensen. Zo, het is eruit. Iemand moest het zeggen. Het is een project van een man uit Noorwegen, Frederik Christiansen. Goedemiddag allemaal. Dit is een nieuwe aflevering van Die Muziek Boutique. Want het is weer even na vieren en dan weet je het wel. Mark zelf hier met zijn held Dylan LeBlanc, die ook country maakt.

vorig jaar in Tivoli Vredenburg. Dat was een zeer bevredigend concert. Ik had het voorrecht om erbij te mogen zijn. Nou ja, ik had gewoon een kaartje gekocht. Maar hij vindt het klaarblijkelijk nogal prettig in Utrecht. Want hij is eind van het jaar weer terug. Maar dan houdt hij het klein in het Stadsklooster.

0: Live Radio op je bena vrije vrijdagavond. En ik moet nog even de boel opwarmen voor wat er later dit uur ook nog in ieder geval te horen is. De Intergalactic Lovers en Cizel. Ja, want daar is ook nog wel het een en ander over te zeggen. We gaan een kleine week terug. Nürburgring, Duitsland. Max Verstappen was daar aan het beesten bij de 24 uur. Wat ik altijd zo mooi vind is al die commentaren vooraf van de fanboys van Max. Hij gaat wel even winnen, zei Jack Ploy.
1: Ja, hij kan hem gewoon winnen gewoon. En dat denkt iedereen, hè, die op die eerste twee startrijen staat. Maar het is natuurlijk wel een lang avontuur. Zenuwslopend.

natuurlijk meer van dit soort projecten. Prince, denk aan Vanity Six en Wendy en Lisa. Die zaten ook in zijn stal. Je hoorde ze met Water.

0: Het is weer een liedje dat we allemaal kennen van de Commodores. Easy on a Sunday Morning. En die dook ook op in de film Baby Driver. Hier is Sky Ferreira.
1: What are you doing?
2: Hitting the road. Listening to music. Is this really your mom?
1: Yeah.
2: She has a beautiful voice.

geen hoogvlieger hoor, maar hij kijkt wel lekker weg. En fans van John Hamm of Lily James komen volledig aan hun trekken. En wie er ook in zit is Kevin Spacey. Er zijn nog geen meldingen over misbruik in die film dan tenminste. Dit is Ice Radio op je benen, vrije vrijdagavond. Wat zeg ik, we staan aan het begin van een lang Pinksterweekend. Wat een feest. En dit zijn de 10 minuten non-stop ice met Douglas Fears.

mooier dan mooi. Ja, zo is het wel, mensen. Chris Stapleton trekt even alles uit de kast. In 10 minuten non-stop, hij zijn er voor Jet Rebel, de nieuwste. En Douglas Fierce. Ik heb de afgelopen 2 weken... hoe zal ik het zeggen? Was ik bijna hysterisch over een nieuw talent. Cizel. En ik ben nog steeds hysterisch over haar. Maar ik ben ook een beetje verdrietig. Want ze is niet echt. Ze is kunst.

0: zijn.
1: De maker van Cizel zegt: ze is dan misschien wel niet echt, maar haar liedjes en emoties wel. Mooi gezegd. En nou, ik durf toch wel te beweren dat dit de beste AI-artiest is die ik ken, althans. The ID of You hoorde je zojuist. Ja, ik verwacht grote demonstraties op het Malieveld mensen. Want weer wordt een traditie van ons afgepakt. Het duurt nog even, maar het gebeurt wel.

0: ANP Nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in, een tweede verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Air Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Vega. Maar passie.
1: En waar komt dat geluid dan vandaan? Woef, woef.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinkster Weekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

shaking.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes en Ferraris waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de VIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Welkom. Dit is een nieuw radiostation. Dit is Kevin King.
5: Kevin. From the nighttime neon city to the

0: Brian Adams, One Night Love Affair. Calm Down Cafe, it's on its way. Waar ze op tournee, die is weer een nieuwe auto kopen, hè, in Japan of zo. En Johan, volgens mij neemt ze aan de honneurs waar. Johan, welkom bij Kale Café. Jij stelt het programma ook samen. Je bent ook een, zeg maar, een geonoreerd lid van de redactie. En jij zegt nu wat er komt allemaal vandaag.
1: Ja, we hebben weer een vol programma vanavond. Zometeen gaan we praten met Frank van Iersel. Die is in het dagelijks leven directeur van Noorderlicht. Die zijn een nieuw complex aan het bouwen.
0: In Tilburg.
1: In Tilburg.
0: Jazeker.
1: Maar daarnaast is deze meneer ook betrokken bij die Rock Academy die de hele week al in het nieuws is.
0: Rock Academy.
1: Ja, de Rock Academy. Daar willen we het een en ander over weten. Dan hebben we straks een uur lang special Deep Purple.
0: Ja, dat is echt een uur lang hoor. Dan kun je je borstvas nat maken.
1: We spelen donderdag in Ahoy. We hebben ook nog een paar kaarten weg te geven voor dat concert.
0: Oh, dat doen we dan het eerste uur.
1: Ja, precies.
0: We hebben een hele uur nodig voor Deep Purple.
1: Ja, en we gaan in het laatste uur, dus voor 12, nog een showcase uitzenden met de Duitse band Zelig.
0: Zelig?
1: Of Zelig.
0: Is die vaarheden terugbrengen, ja? 7 Mary 3. Wat vind je daarvan?
1: Goeie band, ja.
0: Wat vind jij nou goeie band? Wat is je criterium?
1: Als het me pakt.
0: Oké, ze gaan nu zingen. 7 Mary 3.

0: een standard. Dit vind ik ook leuk, dit. De Eagles. Komen die nog naar Nederland toe, weet je dat, Johan?
1: De Eagles?
0: Ja, voor een live tour. Wanneer is dat?
1: Juni of juli.
0: Juni of juli.
1: De Kuip.
0: In ieder geval is het dan hard zomer.
1: Ja. Ga zo even nakijken.
0: Eagles and Wasted Time. Don Henley in de band.

0: Yeehaw.
1: Yeah, the Eagles. It was a really wasted time. Ik ben zo benieuwd naar de concert. Jan Hovenstein, onze lange, is al geweest naar zo'n concert in Amerika. Vorig jaar.
2: Ik, ja.
1: En die is er echt huilend vandaag gekomen van genot. Dus ik ben benieuwd hoe dat...
2: Hoe dat gaat klinken straks. Ja, ja. Denk je dat ze de Kuip vol krijgen?
1: Ja, wat dacht je dan? Anders neem ik helemaal mensen mee. ik ben een van de eerste Eagle-fans vroeger, het jaar 70. Gewoon dat, die drummer, die Don Henley, die zingt en die kijkt helemaal omhoog. En die kan helemaal niks meer zien. En zijn microfoon staat... Ik bedoel, dat vind ik het beste.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, mijn koptelefoon is even afgevallen, dames en heren. Ja. Weet je hoe dat klinkt?
2: Buut vreselijk. Nou.
1: Buutvrie.
2: Oké. Okay.
1: Eerste gast in Kallecafé.
2: Ja, Frank van Iersel. Welkom.
1: Frankie.
2: Hallo. Hallo.
1: The Grey Rock'n'Roll Man.
2: Ja.
1: En Tilburg. De echte kruikenzeiker die niet een carnaval doet. Of niet?
3: Nou, ik ben gelukkig niet de enige.
1: Nee?
3: Nee.
1: Je vindt het ook niks, hè?
3: Nou, niet meer.
1: Ja, dat is allemaal niks.
2: Ja.
1: Carnaval, vergeet het. Zonder van de tijd. Frank.
2: Kijk, dat is natuurlijk.
3: Doe het maar in koor.
1: Er is een heel leuk nieuw... We hebben een nieuwtje in Kallecafé. Zeg maar.
2: Ja, er is een... Je bent hier voor twee zaken, twee redenen. Eigenlijk drie. Ik vind het gezellig dat je er bent. Maar ook om te praten over het Noorderlicht. Jullie zijn aan het bouwen een nieuw zalencomplex in Tilburg. Dat moet wel bijzonder gaan worden. En daarnaast was het deze week plotseling het bericht van een nieuw op te starten rockacademie. En daar weet jij alles van.
3: Ja, nou op de eerste plaats is het niet alleen Noorderlicht die nieuwe tent in elkaar zit.
2: Nee.
3: Het is samen met Bitcave, een kleinere club in Tilburg en de muzikantenwinkel.
1: We zijn
3: hier
1: bij koffietijd, weet je wel. Kom op.
3: Nou, de rockacademie is een initiatief van de SPN, Stichting Popmuziek Nederland. Om in het popcluster in Noorderlicht, dus over 2 jaar ongeveer, een opleiding op gang te brengen die gericht is op de popmuzikant op conservatoriumniveau.
1: Dus zeg maar, als ik popmuzikant wil worden, kan ik naar die school?
3: Nee, je moet het al zijn.
1: Oh, je moet het al kunnen spelen of zingen?
3: Ja, je moet het zoals dat heet, in de goot leren en daar kun je verder leren. Het is op conservatoriumniveau.
1: Ja.
3: Op dit moment is het per jaar zo ongeveer dat zo'n 30 mensen naar het buitenland toe gaan. Onder andere laatst in Liverpool heeft Paul McCartney zo'n dergelijke opleiding geopend.
1: Een seminar, zeg maar.
3: Ja, nou een echte opleiding. Ja. 4-jarige opleiding met allerlei kanten eraan. Dus niet alleen de muziek, maar ook geluid, licht.
1: Als je naar de filmacademie gaat, kun je dan ook naar de rock
3: academie. Ja, tot nu toe van die 13 conservatoria in Nederland is er geen enkele die daar eigenlijk iets mee doet.
1: Nee.
3: En er is duidelijk behoefte aan.
1: Dat is uniek nieuws dus. Hè?
3: Ja, we hebben op dit moment al 4 leerlingen. En 1 docent die zich aanmeldt. Dus het begint al goed.
1: En ontucht nog niet? Nee.
3: Het zal er vast voorbij komen.
2: Wanneer moet het eigenlijk allemaal van start gaan?
3: Nou, zoals het er nou uitziet, is het gebouw over 2 jaar klaar.
2: Ja.
3: En ondertussen is dan natuurlijk weer een onderzoek afgerond. Is er gekeken of het financieel haalbaar is. Want in principe is het een particuliere opleiding in het begin. We hopen natuurlijk op een gegeven moment dat het ministerie het accepteert. En dat er van daaruit fondsen komen. Maar in principe over 2 jaar, als de rest van de tent klaar is.
1: Ja. Hoe ga je dan tekeer met... hoe goed moeten mensen zijn om op die academie te kunnen komen?
3: Ja, nou dat is een van de dingen die natuurlijk dan vastgelegd moeten worden. En dat komt ook uit de koker van de SPN. Ik bedoel, wij zijn een poppodium op de eerste plaats. Die eigenlijk 3 dingen wil combineren. Een podiumfunctie, een grote zaal, een kleine zaal, een experimentele kant. En daarnaast repetitieruimtes, een studiootje.
1: Maar geen zaken.
3: Uiteraard de zaak aan de kant.
1: Hey, maar wie zijn de professoren op die academie dan? Wie worden dat?
3: Nou ja, Bertus Borgers had er een kunnen zijn natuurlijk.
1: Zijn de heiligheid Bertus Borgers?
3: Ja, precies. Onze grote held uit Brabant wat dat betreft. Vroeger altijd op bronfietsjes achter hem aangereden bij elk optreden waar hij met Mr. Albert Show en daarnaast Vita Buster was.
1: Vandaar dat hij nu ook aan een uitlaat zuigt. Dat hij een omgebouwd op een saxofoon.
3: Ja,
1: maar is het zo dat er mensen komen te werken die hun sporen in de muziek hebben verdiend als muzikanten, als onderlegde, zeg maar.
3: Kan. Het is zo, in Liverpool, Paul McCartney geeft een Liverpool les en John Armer tweeding ook. En wie weet kun je misschien wel via internet nog op allerlei manieren, of welke communicatiesysteem dan ook, op allerlei manieren docenten uit de hele wereld erbij gaan betrekken.
2: Mm-hmm. Ja. Eén ding dat mij gelijk te binnen schoot toen ik het nieuws hoorde van die Rock Academie. Het werd gebracht een beetje als de ontbrekende schakel tussen muziekschool enerzijds en conservatorium. Heel veel muzikanten, met name uit Amerika, die groot worden, die zeggen er is geen rock'n'roll boek. Er is geen school of rock'n'roll waar je het kunt leren.
3: Ja, dus dat is inderdaad een opmerking die constant wordt gezegd. Maar Het is ook niet zo dat je het daar moet leren. Je kunt je eigen daar verder in bekwamen als je dat wil. Ik bedoel, als je klassiek hebt geleerd, kun je ook alle kanten op.
1: Maar het is ook een levensstijl. Rock is een levensstijl.
3: Joh. Dat is ook een romantisch idee.
1: Nou, daar ben ik wel mee
3: eens. Jij bent misschien een van de laatste.
1: Rock Academy, dan leer je dus gewoon hoe je het publiek moet bespelen. Je leert een soort toneelschool.
3: Nee.
1: Je leert je instrument perfectioneren.
3: Ik denk dat soort dingen van, als je daarin verder wil, in inderdaad muziek schrijven, componeren, maar ook de kant die het meest wordt belicht en over het algemeen, goed, is misschien ook wel rock'n'roll, de managementkant, geluid, licht,
1: dat soort zaken. Kijk, de managementkant, begrijp ik, daar moet je voor naar een manager hebben. Maar geluid, monitor, sidefills, geluid, akoestiek. Ja. Dat lijkt me wel heel interessant voor een rockmuzikant om dat te leren.
3: Want om daar in ieder geval meer van te weten. Want de meesten zetten inderdaad de backline zo hard mogelijk en 1, 2, 3 te gaan.
1: Wat kost een school nou als je dat wil leren studeren?
3: Ja, dat is nog niet precies te zeggen. Dat zou ik zo niet kunnen zeggen.
1: Maar het is toch zeg maar een experiment wat wel doorgaat? Het is
3: nu gepresenteerd. Er moeten een paar dingen uitgezocht worden uiteraard. Er is al een keer eerder zoiets dergelijks geweest op het conservatorium in Rotterdam. Maar dat is op een gegeven moment gestopt. Waarom? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk budgettaire redenen. Ja. Maar het is iets wat op dit moment wordt uitgezocht en waar duidelijk behoefte aan is. Dus het is iets wat er mooi bij past in het geheel van het popcluster. In feite van, je kunt er iets komen leren. Ja. Het is overigens wel zo dat muziekscholen steeds meer mensen hebben die vanuit popmuziek interesse toch wel het een en ander bij willen leren.
1: Ja.
3: Dus dat komt er ook bij. En daarnaast uiteraard, het podium is om de hoek, is in hetzelfde gebouw.
2: Ja. We praten zo meteen denk ik nog even verder over dat popcluster.
1: Johan, you read my mind.
2: Ja.
1: Hey, maar we gaan even muziek draaien.
2: Ja, precies.
1: En daar hebben wij een vraagje voor in petto voor deze meneer.
2: Ja, zou Telau in aanmerking komen als een soort emeritus hoogleraar van de popacademie? Die man die kan zoveel vertellen, denk ik dan.
3: Zeker weten. En ik kan het nog leuk vertellen ook nog.
1: En als je ooit een band optrad die Music Garden heet, dan kom je zeker in aanmerking voor een eredoctoraat. The Scene, Blauw.

0: on the Scene, Blauw, hoor je. En Blauw zou misschien best een heren-doctoraat op die Rock Academy kunnen krijgen.
1: Als je er ooit in slaagt om een nummer te schrijven à la Blauw, dan ben je wat mij betreft inderdaad gelijk geslaagd voor die popacademie.
0: Maar dat moet niks met kleur te maken hebben.
1: Nee.
0: Moet niet groen of rood heten, dan moet het heel anders zijn.
1: Gaat met type nummer. Ja. Dat je dat kunt maken, dat lijkt me heel, heel bijzonder. Nog steeds bij ons, Frank van Iersel. In eerste instantie, jij bent in dienst van Noorderlicht.
2: Ja.
1: Daar is ook het een en ander mee aan de hand. Het is sowieso een van de grotere, leukere zalen in Nederland. In het betere clubcircuit. Ik heb af en toe wel eens het idee dat bijna alle aandacht uitgaat naar Paradiso en Melkweg. En dat jullie dan een beetje knarsetandend allemaal dat zo aanzien. Klopt dat?
2: Nou, knarsetandend niet. Maar het is wel zo dat ook muzikanten het liefst in Amsterdam spelen. En als je het vergelijkt, zitten we allemaal ongeveer op hetzelfde niveau. Alleen Amsterdam heeft nou eenmaal meer aantrekkingskracht voor iedereen.
1: Ja.
2: Maar verder, we draaien prima al meer dan 10 jaar. Dus,
1: ja, heeft het ook een beetje een invloed op het type band dat veelal te zien is in Tilburg? Is dat nou, trekken jullie ander publiek, denk je, dan in de Randstad? Andere muziekliefhebbers?
2: Nou, het neigt er inderdaad naar dat Noorderlicht een beetje meer een metal-achtige image heeft. Maar dat is toch niet direct zo. We hebben eigenlijk een bijna even breed programma als de anderen. Wat er normaal in Amsterdam staat, staat meestal ook in Tilburg.
1: Ja.
2: Omdat het verder in de Randstad weer te dicht bij Amsterdam, de zalen in de Randstad.
1: Ja. Aha, oké. Okay. Jullie zijn dus aan het bouwen een nieuw popcomplex. Je had het net over een popcluster.
2: Ja, zo heet het voorlopig. Iedereen mag een leuke naam bedenken, want wij komen nog niet verder als popcluster.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is inderdaad een gezamenlijk met de Tilburgse overheid, niet te vergeten. Dus wat dat betreft kun je zeggen van waar gaat het met de popmuziek naartoe. We doen het in echt samen met een zaal voor 2200 mensen, of maximaal 2200 mensen. Een kleinere zaal voor 400, een club. En daarnaast repetitieruimtes, studio, café, dat soort zaken.
1: Ja, dus op het moment dat je inderdaad zo die 2200 mensen kunt ontvangen, dan ga je een beetje de kant op van Muziekcentrum Vederburg bijvoorbeeld. Het
2: ja,
1: type band dat daar
2: wat dan ook heel speciaal is, dat het ook echt in feite wat dat betreft de eerste tent in heel Nederland is die zich alleen maar op popmuziek richt. Dus we hebben geen problemen met het combineren van klassiek met pop of dat soort zaken. Of de stoelen moeten eruit, of er mag niet gerookt worden of gedronken worden. Wat wij vinden wat wel bij popmuziek hoort uiteraard.
1: Ja.
2: Dat kan dus allemaal wel. Het is absoluut een organisatie die zich alleen maar richt op pop, rock. En, ja goed, het hele brede spectrum daarvan.
0: Nog één dingetje.
1: Ja.
0: Wie zich nu aangesproken voelt tot studeren op de Rock Academy? Wat moet hij kunnen, wat moet hij doen en wat kost het?
2: Denk je? Nou, dat is nog te vroeg om te zeggen.
0: Nou, niet dus wat het kost, maar wat zijn de criteria?
2: Criteria zijn dat iemand al wel natuurlijk een end bedreven is in het spelen van een instrument.
0: Hij moet kunnen lezen.
2: Ja, nou, dat is handig.
0: Ja, dus hij mag ook gewoon een heel goede gitarist zijn zonder dat hij muziek leest.
2: Ja, ik denk, nou goed, het is nog te vroeg om de criteria daarop vast te leggen. Mm-hmm. Daar wordt naar gekeken. Ja. Het is in feite wel zo dat het een HBO-opleiding moet zijn. En,
0: dus als je er afgestudeerd bent, dan kun je muziekleraar worden, zeg maar. Ja,
2: ja, kun je docent worden op
0: rockteacher. Je rockteacher.
2: En het blijkt duidelijk dat op muziekscholen echt veel behoefte is aan docenten op dat gebied. Omdat over het algemeen op dit moment zo is dat de docent lichte muziek te verstaan krijgt om popmuziek te gaan geven.
0: Je wil nog steeds, als je gewoon lichte muziek studeert, nog steeds voor release wil je horen van je piano studeert.
2: Ja, wie weet. Het is in ieder geval een andere vorm. En ook de omgeving van een muziekschool is natuurlijk misschien wat minder aansprekend als dat je het in een popcentrum doet.
0: Vorige plaat heeft te maken met Noorderlicht, geloof ik.
1: Ik wil nog één vraag tussendoor stellen.
0: Muziek, hè? Denk dat.
1: Ja. Maar Alfred, dat vind jij ook interessant. Dat weet ik heel zeker. Gistermiddag heb ik aangekondigd dat Paul Rodgers zou komen naar het Noorderlicht. En dat gaat niet door.
2: Nou, hij is al een keer geweest, hoor, daar niet van. Maar het zou een dubbel concert zijn, Paul Rodgers en Kansas. Hoe dus die twee bij elkaar krijgen.
0: Toevallig, zeg.
2: Maar het is uiteindelijk gaat het niet door, helaas. Had onder andere met de te hoge kosten te maken.
0: We hebben zo meteen een gitarist, de gast die in Kansas heeft gespeeld.
1: Ja.
0: Wat een toeval.
1: Ja, precies.
0: Jezus Christus, nou, zou je toch nog leven?
1: Steve Moore zo meteen. Nee. Maar nu eerst Bruce Dickinson. Hij is op 22 april in Noorderlicht. En doet dat dan samen met de Duitse band Halloween. Bruce heeft ook een nieuwe cd. Die heet Skunk Works. These are the pictures. En daar is hij al. These are the

0: gezien.
1: Bruce Dickinson. En die hoorde Skunk Works. En die komt binnenkort spelen in het Noorderlicht met zijn band. Hé, hey, wat interessant is, hebben we die telefoon. Het Unite My States in Amerika. Hallo.
2: Wat zeg je? Hallo.
1: Ik zeg de Unite My States in Amerika.
2: Ja.
1: Hier is ook eens naar je.
2: Dit is Borrelstuizen vanuit Austin.
3: Ja. Aan de telefoon, A Thundering Heart.
1: Het heeft even niks met Tilburg te maken, maar je bent er tussendoor. Je bent...
2: Oh, te gek.
1: Ja.
3: Ja, we zitten hier in een uitzending, ik zal het even uitleggen. We hebben het vandaag...
1: Nou, wij hebben gezegd dat zij moesten bellen als ze in Amerika waren voor een optreden.
3: Ja, precies. Nou, inmiddels zijn jullie daar.
2: Ja.
3: En het toeval wil dat wij nu aan het praten zijn met Frank van Iersel van het Noorderlicht hier in de studio.
2: Och, sorry.
3: Dus dat komt ook goed aan. Frank zit er ook bij, dus die kan ook nog even hallo zeggen.
4: Hallo.
2: Hallo, dag.
3: Jullie bellen dus vanuit Austin, Texas.
1: Ja. Even eigenlijk de vraag, hoe warm is het daar nu?
2: Wil je dat echt weten?
1: En hoe laat is het?
2: Nou, het is in ieder geval tussen de 25 en 30 graden.
1: En hoe laat is het daar zo?
2: En het is hier, hoe laat is het jongens?
4: Wat heb je dan?
2: Het is hier 2:30.
1: Juist, in de middag.
2: In de middag.
1: Oké, vertel, wat gebeurt er met jullie?
2: Ja, te gek. Het is, nou zoals ik net al zei, het is erg warm. Vandaag, of gisteren is South by Southwest begonnen. Dat duurt tot en met zondag.
1: Wat is dat?
2: Dat is een showcase festival.
1: Een soort beursachtig?
2: Een soort beursachtig iets met optredens van maar liefst 500 bandjes.
1: Zo, de mythe zeg. Is dat net zoiets als de New Music Seminar?
2: Zoiets, mee te vergelijken. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dus het is hier een invasie van allemaal hip looking mensen allemaal.
1: Heb je al gespeeld daar zo of niet?
2: Ja, we hebben in... 2 radiooptredens gedaan.
1: En?
2: En nou, dat werd dus echt te gek ontvangen. Dat was een beetje, nou, toch wel een verrassing genoemd. En ook in het befaamde Antones, waar Steve Ray Vaughan destijds is begonnen en nog wel andere bluesgiganten die daar een geboorteplaats hebben, zeg maar.
1: Ja.
2: En daar hebben we een half uurtje mogen optreden. En het was erg een erg leuke ervaring, mag ik wel zeggen.
1: Waanzinnig. Ja. Ik hoor jouw bos ben nog steeds verleerd. Erg leuk.
2: Aardig leuk.
1: Hey, maar hoe lang blijven jullie daar nu?
2: We zijn hier nou net ongeveer 8-9 dagen en ik denk dat we er tot zondag blijven in Austin en daar gaan we 2 dagjes even lekker naar mensen.
1: En moet je zorgen dat die in een plot verkocht wordt in Amerika hoor.
2: Ja, dat is wel mooi. Dat zou wat goed zijn.
3: Mocht je op zondag in Memphis zijn, ga dan naar de kerk van Al Green.
2: Doen we.
1: Hier is zo'n tijd te beelden in de reverend.
3: Ja, oké.
1: Okay. Is hij zondag, schrijft hij dat zeg?
3: Ja, hij komt niet elke zondag zelf langs.
1: I'm so tired of being a lonely reverend.
3: Ja, maar het is afgeladen vol ook daar.
1: Hé, luister, zondag tussen 10 en 12 heb ik ook weer een uitzending op dit Farmers Station. Dan bel je die leuke telefonisten van MCA maar weer op. Met dit nummer, dan gaan we verder lullen, oké?
2: Dat is goed, dat is afgesproken.
1: Ondertussen gaan jullie weer de radio.

0: Skies. Thundering Hearts, we zijn op dit moment in Texas. Austin, Texas, zoals je hebt kunnen horen. Was steeds of zo? Nee, zo weg. Bye, MCI. Oké, okay, horen erop. We gaan verder met onze gast. De microfoon staat open.
1: Ja, oké, okay, Frank van Iersel. We willen toch nog even weten, denk ik. Wanneer eerst nog iets anders. Wat mij opvalt is, er komt nu dat nieuwe popcomplex in Tilburg. Misschien een beetje een rare vraag, maar zit daar zoveel geld? Willem II krijgt zomaar een nieuw stadion voor 15.000 mensen. En nu een grote zaal, een popzaal voor 2200
2: man. Ja, wat dat betreft timmert Tilburg al aan de weg. Het is natuurlijk wel zo, de financiering ook voor een deel uit sponsoringgeld en overheidssubsidie uit Den Haag moet komen, hoor. Dus het is niet alleen de gemeente Tilburg.
0: Ja, maar je zit wat fokkel in de maag. Dat gaat ook niet door, weet je wel. Hoe komt er geld er vandaan? Dat kost toch een partij poen?
2: Ja, nou, het gebouw is op dit moment, moet het ongeveer zo'n 13,5 miljoen gaan kosten.
0: Het moet nog gebouwd?
2: Het moet nog gebouwd worden, ja, ja.
0: Goh,
2: zei ik er net.
0: Zijn we futuristisch bezig dan niet, hè?
2: Nee, maar het komt er wel. Reken maar, we hebben op dit moment, zijn er al twee sponsors binnen. Heineken en Pepsi. Zoals de Max in Amsterdam al door Pepsi wordt gedaan. En de rest ziet er goed uit.
3: Dit zijn 20 seconden van de nieuwe CD van de Afghan Whigs, Black Love.
4: Want you where I want you, motherfucker. I got five upon your dime.
3: Black Love, de nieuwe CD.

0: beste van de wereldplaats.
1: Nee. Nou kan ik dat tenminste verkopen, weet je wel.
2: Zo is het goed.
1: Oké, ga door.
2: Nee, ik denk dat we het even een beetje moeten afronden, inderdaad. Het gaat in 98 gaat het popcomplex open. We willen toch nog even weten waar mensen die meer informatie willen hebben over met name de Rock Academy.
1: Gaat zich toe kunnen wenden.
2: Gaat het ook zo heten, Rock Academy, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, jullie zijn mee begonnen. Een Rock Café, een nieuwe Rock Academy. Dus
1: het gewoon de rat. De Rock Academy Tilburg.
0: Ja, de rat. Nou, oké, okay, nemen we mee.
1: Ik heb hier een adres, zal ik het opnoemen? Of postbus of wat weer, de straat?
0: Nou, ja, ze kunnen zich best
1: in Amsterdam,
0: naar de SPN.
1: Ja, ja. De Stichting Popmuziek Nederland. Dat is postbus 8. Schat was mijn bril. 8, kun je het lezen? Pos? Is nog wat jonger dan ik. En een kaal bovendien. 8, 3, 8. Heb ook moeite mee, hoor. Die jongen, kijk dan.
2: Ik zie geen adres staan, joh.
1: Erg leuk vind ik dit.
2: Ik zie helemaal geen adres staan, man.
1: Er
2: staat alleen het telefoonnummer.
1: Nee, postbus.
2: Oh, wacht even. De Stichting Popmuziek Nederland. Dat is gewoon de Wieboudstraat. En dat is... Jij ging een bankrekening opnoemen, man. De postbank.
1: Wieboud.
2: Je bent slechte ogen. Nou ja, Wieboudstraat 214, 1091 GS in Amsterdam. Ik herhaal. Wieboudstraat 214, 1091 GS in Amsterdam. Voor een ieder die dus meer informatie wil over de Rock Academy.
1: Juist.
2: Frank, bedankt dat je er was vanavond.
0: Dank jullie.
2: Kauna Café.
1: En de Stichting Popmuziek Nederland Amsterdam, die kan ik alles over vertellen. En lijkt me leuk, wanneer het eenmaal zeg maar zijn beslag geeft, om nog eens je te ontvangen met eventueel wat hoogleraar.
2: En studenten. Ja, bijvoorbeeld
0: ja,
2: Red
0: kom
2: Moon.
0: Bij de opening en doe daar maar een live uitzending, zou ik zeggen.
1: Ja,
2: lijkt me een heel goed plan.
0: Ja, dus, je bent welkom.
1: Dat is typisch iets voor Kink. En Kauna Café.
2: Ja. Alfred, jouw bandje, Red Moon.
1: Red Moon is ook trouwens een familie Borgers.
0: Mm-hmm.
1: De broer, jongere broer van Bertus Borgers is Ruud Borgers. Die met twee van die vriendjes zo'n plaatje heeft gemaakt waarvan je zegt van, goddomme, dat is goed. Cosmos heet de CD en het is Shine.

0: jongen. Ga door. Ga door.
1: Red Moon and Shine.
2: Van een debuut-cd.
1: Ja.
2: Cosmos.
1: Oké, en dan gaan we nu in voor Kink FM iets bekendere wateren ons begeven. Door het draaien van Oasis en Don't Look Back in Anger.
2: Oasis.

0: Beatles, hè? Wat is dat? Beatles.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wel oké. Okay.
1: Heel erg. Hij noemde zichzelf onlangs een minstens zo goede songschrijver als Lennon en McCartney samen. Moet je nagaan. Arrogant mannetje.
0: Nou, dat heeft hij wel waargemaakt, vind ik.
1: Oh.
0: Alleen moet hij aan een nieuwe generatie appealen, zoals het heet. En ik weet niet of dat lukt. The biggest hype of the 90s. Ik vind het leuk hoor, maar dit vind ik even niet.
1: Oké,
0: luister, ik zei Mats, we gaan nu even wat vertellen wat er op de Nederlandse concertpodia allemaal gaande is. De komende maanden, zou ik maar zeggen.
1: Oké, zal ik eerst even met Noorderlicht beginnen?
0: Jay Vosmeyer.
1: Jawel, is er wat dingen uit het Noorderlicht? Daar is bijvoorbeeld op 12 april een hardcore festival. Dat noemt zich New York Hardcore Festival. Met onder andere de Spud Monsters, Marauder, Stuck Mojo, Power of Expression en Turmoil. Klinkt ernstig agressief en lekker. Alfred, jouw helden, Tower of Power.
2: Nee!
1: Op 13 april in het Noorderlicht.
0: Oh, die gaan we opnemen gewoon.
1: Ja, moeten we naartoe.
0: We zelf betalen.
1: Een dag later is er een festival dat heet Crossroads. Met Deus uit België, David Thomas uit Amerika en de Simple Tones uit België. De 22e april, Bruce Dickinson en Halloween. Ook in het Noorderlicht. Harum Scarum, Canadese AOR. Op 28 april ook in het Noorderlicht.
0: Dat is een album van Focus geweest.
1: Ja, dan gaan we even kijken wat elders nog gebeurt. Als denken mensen dat het alleen maar Noorderlicht is. Wat dacht je van Status Quo? 6 april in de Brabanthallen in Den Bosch.
0: Die willen wij een uitzending hebben trouwens. Hè?
1: Ja? Zonder Beach Boys.
0: Dat zal wel lukken.
1: Lenny Kravitz en Skunk and Nancy, 8 april, ahoy. Daar zijn nog kaarten voor. Gaan we kaarten voor weggeven volgende week op Kink FM. Wat hebben we nog meer te melden?
0: Misschien hebben we nog 2 minuten en moeten we kaarten weggeven voor ze.
1: Voor Deep Purple. Voor Deep Purple. Zijn er mensen die kaarten willen hebben voor Deep Purple, waar we zometeen het concert van gaan uitzenden? Dan kun je bellen met 06-300-190. We hebben kaarten voor Deep Purple op 06-300-190 in Rotterdam, ahoy. En dan krijg je ook een cd bij als je belt. En je mag nog iemand meenemen. Kortom, kaarten voor Deep Purple.
0: Als het maar je schoonmoeder.
1: Weg te geven in Countdown Café.
0: Het is geen concert van Deep Purple, maar een heel erg belangrijk interview. Wat jij hebt gemaakt met die jongens, geloof ik.
1: Nou, dat heeft een collega van me gemaakt.
0: Die stem lijkt erop, die van jou.
1: Ja, precies.
0: In ieder geval zijn daar voor de fans hele leuke dingen te horen over wat die jongens allemaal hebben gevonden van Deep Purple. Sinds 1970 bestaande hebben de 25...
1: Ruim 25 jaar, ja. Okay. Dat gaan we dus zometeen.
0: In de tweede uur, een hele uur lang Deep Purple.
1: En er hangen al mensen aan de lijn voor die kaarten. Dus,
0: Zullen we eens even eentje pakken?
1: Ja.
0: Let op. Surprise! Hallo. En die huisman hier, ja.
3: Hallo, met Gert-Jan.
0: Gert-Jan, vertel het eens.
3: Ik wil even naar Purple toe.
0: Ja.
1: Nou, dat moet zeker kunnen.
0: Wil je ook maar er moet een ziekenauto langs.
1: Wil je ook nog iemand meenemen, Gert-Jan?
3: Ik denk wel dat ik iemand zo gek krijg, ja.
1: Waar zit je, joh? New York?
3: Ja, bijna. Dit is de Amsterdamse volkslied, hè?
1: Oh, oké. Okay. Goed. Hé, je mag naar Deep Purple.
3: Ja, fijn.
1: Je krijgt er een cd bij en ik heb ook nog een riem voor je.
3: Oh, grappig.
1: Om je broek op te houden.
0: Maar we moeten even blijven hangen, want we moeten zo
1: Ja, je moet zo even blijven hangen, want dan ga ik je gegevens noteren. Ja. En andere mensen kunnen zo meteen blijven bellen voor Deep Purple 06-300-190. Ondertussen gaan wij de classic rock track doen.
0: Leuk dat je luistert naar Kink FM trouwens. Hey.
3: Ja, bedankt.
0: Hoi.

0: 1 minuut voor 11. Kan ik weten dat 11 uur daarna... Wat is het weer, Johan?
1: Showcase.
0: Showcase, maar precies. Paul Rodgers en Bad Company voor de rock and roll fantasy. Dan kan ik weer classic rock track. Jimmy Barnes from Down Under. Dat andere nummer dan jij denkt.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is iets korter.
1: Zit ik even niet op te letten?
0: Dan let je even niet op. Grijp je gelijk in die legaar natuurlijk.
1: Nog even bellen op 06-300-190 voor die kaarten van Deep Purple. Kan nog steeds.

0: Want to spend the night with me? Forget it, pal. Get a sex change and melt it along as a cube. Van een cd'tje, hoe heet die? Weet jij wat de aanleiding is, Johan? Van deze?
1: Ja, en de Pilgrims? Het album van Barnes heet Cyclone. En het is een ideetje van iemand van de platenmaatschappij van Barnes. Want de Pilgrims, die zitten geloof ik tegenwoordig bij Van ook.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja. Ja.
1: Nou, die werken weer samen met die platenmaatschappij.
0: Van daar natuurlijk.
1: En Van daar. En ze vonden dat Reniet van de Pilgrims eenzelfde schrot had als Jimmy Barnes.
0: Mooi.
2: Welkom. Dit is een nieuw radiostation.
3: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go.
3: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: I like it.
3: Ice Radio.
2: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
0: Bijna 30-jarige geschiedenis van Deep Purple de revue te laten passeren. Maar laten we toch even een paar wapenfeiten op een rijtje zetten. In 1984 brengen Ian Gillan, Richie Blackmore, Roger Glover, John Lord en Ian Paice het album Perfect Strangers uit. Het is de lang verwachte herinnerings-LP van een band die in de jaren 70 toonaangevend was. In de jaren die volgen, na Perfect Strangers, wisselen de hoogte- en dieptepunten elkaar in snel tempo af. Het ontslag van zanger Ian Gillan eind jaren 80 is zo'n dieptepunt. Na de mislukte cd met zanger Jolene Turner keert Gillan toch weer terug. Deep Purple brengt in 1993 de cd The Battle Rages On uit, opnieuw in de fameuze bezetting die ook wel Mark II wordt genoemd. Echter halverwege de tournee die volgt besluit Richie Blackmore op te stappen. De vier anderen blijven verbijsterd achter. Ze maken de tournee af met Joe Satriani en gaan vervolgens op zoek naar een permanente vervanger. Die wordt gevonden in de persoon van Steve Morse, voormalig gitarist bij Kansas en The Drags. Met hem wordt het album Perpendicular opgenomen. Die plaat ligt nu ruim een maand in de winkel. Aanstaande donderdag speelt Deep Purple in de Rotterdamse Ahoy en het zal ongeveer als volgt klinken. Hier is Deep Purple met Vavoom, Ted, The Mechanic.

0: Move Onwards.
1: Another Move Onwards. Goed gesproken, jongen. De nieuwe CD van Deep Purple heet Perpendicular. Aanstaande donderdag kun je ze zien in Ahoy, Rotterdam, met de nieuwe gitarist, opvolger van Richie Blackmore, Steve Morse. Straks praten we nog even met de man. Maar eerst even een stuk waarin hij een belangrijke rol speelt op de nieuwe CD Perpendicular. Steve Morse. And sometimes I feel like screaming. Dit is KNKV, KNKVM, Deep Purple Special. Donderdag aanstaande, dus zoals ik zei, in Ahoy, Rotterdam. KNKV.

0: Perpendicular is right, the nieuwe CD van Deep Purple, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord en Ian Paice. De nieuwe man Steve Morse aanstaande donderdag voor al jullie hardrockers in Ahoy, Rotterdam, live, Deep Purple. Dit is Koninklijke Kink FM, for your ears only.
1: Hell, boom, a lily white.

0: The smokier drink, the player you get. Joe Walsh en Meadow. KNKV tot 11 uur. Daarna hebben we Showcase.
1: Ja, we gaan er nu wel door het nieuws van 11 heen.
0: Maar we hebben helemaal geen nieuws.
1: Nee, precies.
0: Dat bepalen we zelf wel.
1: Hey, weet je wat er opvalt, Alfred? Dat mensen nog steeds ontzettend blijven bellen voor die kaarten van Deep Purple.
0: Ja.
1: Maar helaas, we hebben ze niet meer.
0: Ze zijn allemaal weg.
1: Ik weet niet of het concert uitverkocht is. Dat moet je even gaan informeren bij het VVV. Maar aanstaande donderdag dus is de band te zien en te beluisteren, uiteraard in Rotterdam. Ahoy.
0: Ahoy, ja.
1: En we zijn helaas door al onze kaarten heen. Ik denk dat het een hele aardige special was die we daar net hadden. Ahoy, dat niet te zeggen.
0: Ja, wie heeft het interview trouwens gemaakt?
1: Oh, dat interview is van Robert Heeg. En die werkt en schrijft voor Rock Magazine What. Je weet al, mijn vorige werkgever.
0: Ja, dan moet je in het vervolg zeggen dat je de microfoon wat dichterbij houdt. Ja. Af en toe was het een beetje slecht. Ik dacht dat het jou af en toe
1: was. Nee.
0: Maar wat die jongens vertellen hebben is niet echt gewoon verkeerd. Een heel mooi verhaal eigenlijk.
1: Ja.
0: 25 jaar rockmuziek, haat en nijd, geld, toestanden.
1: Hoe kon ook kiezen uit de 2,5 uur gesprek wat we hadden. Wat die Robert dus gedaan heeft in Engeland met de band.
0: Ik vond het echt leuk. Mijn eerste LP trouwens vroeger uit 1971 was Deep Purple in Rock.
1: Ja.
0: Blauwe hoes. Een twee kleuren hoesje was heel goedkoop nog toen.
1: Ja.
0: Maar weet je wat, dat was fantastisch. Dat vond ik echt te gek. Tot grote vreugde van mijn ouders natuurlijk. Ja. Hey, we hebben nog 3 minuten voordat het 11 uur is. Daarna krijgen we Showcase. Maar we hebben nog een nummer van 8 minuten. Dat gaan we ook draaien, want we hebben er tijd voor, geloof ik.
1: Ja, vorige week hadden we dat concert van Joker Shacky. Je weet wel, van de Iron City House Rockers.
0: Waanzin,
1: met een mooi accent van Pitch Burke ging dat ook. Hij heeft een single, die heet Labor of Love. Is geproduceerd van zijn cd American Babylon, de Bruce Springsteen. We hebben daar heel veel reacties op gehad. Mensen wilden graag nog een nummer horen. Dat moet kunnen. Dus Joker Shacky en zijn House Rockers met de boss Gimme Shelter. En dat nummer ken je.
0: KNKV, KNKV.

0: Jackie. Iron City Housewalkers, gitarist. Hij is een vriendje van Bruce Springsteen ook, hoor.
1: Ja. Mm. En die speelt ook mee op dit nummer.
0: Ja. Labor of Love heet de mini-disc met erop drie stukken. Give Me Shelter, Talking to the King en Labor of Love. Joe Koscheki, onthoud je naam. Onthoud ook Kink FM en Countdown Café.
1: Dit is Kiss Unplugged.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jetten, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op.